0: Generali kagocor, kagwe. Gen Z kona.
1: Jamiana mitendingu tuwe hona benetu.
0: Tutit nilil debo Gen Z kona. Kongeten imo FM. Kote tutit nangonge inye Gen Z. Tunakuwakilisha ensho ni mwecheche kibu nchai chetigin. Kongeten TikTok, WhatsApp, Telegram, X.